As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

En voor die uit het ons op laas ons fundamenten diep gespit. Mijn land vervoert in strijd om het in een nieuwe taal gebit. Apartheid was ons wachtwoord, die bijtelkie moest alles breken.

Annie Campbell's Bikibiki Lam en een 10 minuten weg van Elvis. Maar klaar hoor, as jy die DJ by een lekker trouwens dalk sal wees, of miskien na by een funksie, of waar ook een lekker partijkie is, en jy kan nou die eerste lied speel, wat sal die eerste lied wees? Tina Turner's is simply the best, sê Nicoline daar. Heaven is my woman's love, Tommy Overstreet, een prachtige lied, dankie vir daai ene. So nou, baie mense nou dinge gesê, en ek kan nou nie al die liedjie speel, want hulle is baie Engels, nee, maar ons gaan van hulle speel. Eiffel 65, hier kom hy nou, I'm blue, dabba-dee-dabba-doo.

sy kom ons vier die lewe, Dewald Dippenaar, lekkie enetjie daar, maar tyd vir Toekas, en vandag een bekende groep, wat ons oor gaan praat, natuurlijk nie meer met ons nie, maar ons praat daar oor. Dis die groep Mixed Emotions, was een Duitse popmuziekgroep, wat in 1986 gestig is, dier die sanger Drafi Deutscher, 9 mei 1946, oorlede daar 9 juni 2006, as ook Oliver Simon, 14 mei 1957, ook oorlede, 31 juli 2013. Nou, Deutscher en al Mixed Emotions se liedjies gesing, geskryf, mede geskryf en vervaardiger, waarvan baie saam met die gereelde vervaardiger en musikale bydraer Christopher Evans, Ironside, geskryf is. Nou, hulle bekendste treffer is waarschijnlijk die een van hulle eerste jaar, die liekie You Want Love, Maria, Maria. Ander bekende liekies is Bring Back, Shana Na, Sweetheart, Darling, My Dear, Just For You and Never Give Up. Na 5 topverkoper enkelsnit en 2 suksesvolle albums het die groep in 1989 ontbind. Kom ons luister na hierdie eniekie, was een groot ene van hulle hierdie mense. You Want Love, Mixed Emotions, natuurlijk Maria, Maria.

Adele ongelukkig leef nie een van hulle meer nie, maar Mixed Emotions se musiek is daar just for you, deel van Tuka 7 minute, dan groet ek jou. Etienne Karlitz gaan jou verder vat hier van 12 uur se kant af.

0: is so mooi daai haat dat ek jou nie haat nie. Ons moet nie mekaar haat nie, nee, ons moet mekaar lief hê. Kwart voor 12, ek los en bekwame manne van Etienne Kalitz met die middag same syn en dan gaan die grootman Bieknietjie van 3 uur af jou huis toe vat op die Bieknie Drive. Sê dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik is nou maandag tot Vrydag. 9 tot 12 van die steengerus vir Clinicare. Môre is ook wiele woensdag, kan jy glo? Alweer saam met King Cars. 10:45 môre gaan ons bietjie voertuie gesels. Speel uit met Imo Adams, Snotkop, Lia en soos ouder gewoonte die Canny Worries. Was heerlik om saam met jou te kuier. Dan maak ons môre weer so. My naam is JK, was heerlik en gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: ze heksen leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschaar. Hé, papi. Mijn vrouw ze heksen leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschaar.
1: Trek hem weer, trek hem weer. Kap, kap, kap, kap.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

langer om gaan over keer kom haal. Voor de dans, voor de dans. En ik blijkt me rij. Een poop of een medaille. Hij is die voor die vlees. Zo rol het hier in den wil. Hoe is wees? Dat is de wees. Een poop of een medaille. Zwekken moest hij voor die blaas.

Oos Transvaal met bruin hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

wonder nou nog wat van haar geword het. Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevra. Niemand het

0: van jou.
1: Astropijn, Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op saterdag die 27ste juni van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Eiland en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropijn spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropijn Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Pain.
3: Luister FM.
4: Toe sê sy...
5: Dani!
4: Toe sê ek... Mama! Toe sê sy...
5: Good job, dear!
4: Toe sê ek...

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Joeg Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Kijk wat maak jou weer dinge. Morgen woensdag 24 juni, Aliwal Noord 717, Bishu 1218, Kraddock 816, Dispatch 1417, 30% reën, Oos-London 1719, 10%, Fort Beaufort 917, Graaf-Reinet 916, Gramstad 1217, Jeffreys Bay 1418, Mtata 1117, Port Alfred 1518, 30% reën, Port Elizabeth 1517, 60%, Port St. John 1620, 30%, Queenstown 717, en uit en naag 14-17, 30% reën. Dis jou weerdinge vir môre woensdag 24 Junie.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Ek hoor jou huil, het verdwaal as jy roep na my. En ek leef wakker in een stil woestijn. En dit is meer as een kind om een gunst te vraag. Om dit wat ek het vir jou in te ruil.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Is 100 jaar genoeg? Is die richting na my roep? Het die kaart lee aan my handen?

0: Speel net hier op Asemteug, ons 30 second speeliekie. Bly ingeskakel hier op Asemteug, ons gaan een bykie alles Afrikaans, ons gaan na interessante woorde kyk, Engels-Afrikaanse woorde, alles wat onder een engine cap aangaan, en dan bykie ware woorde, en ons Chris de Burg is natuurlijk ons kunstenaar van die maand. Bly ingeskakel.
1: Hallo, luister FM, Cordelia hier so, dankie vir julle ongelooflike muziek en ondersteuning. MUZIEK

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.